0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek. Wow.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store. De Brugse Radio.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

steps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Na, na, na, na. Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen de komende dagen nog meer wisselvallig en koel weer. Tot en met het eind van de week is het wisselvallig en kunnen er van tijd tot tijd buien opduiken. Eigenlijk vrijwel elke dag, maar vooral dinsdag en donderdag lijkt die kans vrij groot te zijn. Woensdag wordt mogelijk een droge dag en ook vrijdag ziet er wat stabieler uit. Het is wel koel, tot en met donderdag zitten we echt wel met lage temperaturen. 16, 17, 18 graden zal waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn met in de loop van vooral dinsdag ook vrij veel wind die uit een zuidwestelijke hoek blijft komen. De dagen nadien neemt de wind geleidelijk aan af. Naar het eind van de week en volgend weekend toe zou het veel warmer kunnen worden. Het Europese model tovert zelfs een heuse hittegolf uit de hoed. Eens zien of dat de komende runs verder bevestigd wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.

sandalen zonder zolen, een hazenvier en kolen en frietenketels met een boîte vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog en

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht

0: Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugs Handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskine benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on-roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog 1 laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten, om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naastens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is een wisselvallige dag. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag wisselvallig is en niet ook altijd overal evenveel, maar gaandeweg de dag komen er wel buien aan. Buien, afgewisseld met soms brede zonnige periodes, dan weer bewolkte momenten. Maar die buien, die zijn plaatselijk. Hier en daar valt er een fel exemplaar. Er is zelfs kans op hagel en onweer. De buien kunnen ook met rukwinden gepaard gaan. Maar er zijn ook plekken waar er helemaal niks gaat gebeuren. De meeste buien lijken zich te concentreren in het noorden van de provincie, maar het sluit niet uit dat er niet in het zuiden ook eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koeler. 16 graden aan zee, daar moeten we tevreden mee zijn. En 18 landinwaarts, dus dat is toch wel een stuk minder dan de vorige dagen, met een matige, soms vrij krachtige wind die uit een zuidwestelijke richting blijft komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen rijen en kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
3: Een stoppelweven, zoals in Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen rijen en kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.
4: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klacht ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
5: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
4: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.

Dan het Phil Collins naar de Brugse top 40 van 1985. Terug voor een dikke 4 minuten. En dan van vandaag de dag natuurlijk. Hè, onze Brugse keppen sinds gistermorgen vroeg. Frank Galan, de Limburgse charmezanger. Heel wat harten doet hij sneller slaan, deze Spaanse Vlaming. Of Vlaamse Spanjaard, zo je het wil. Baila, baila mee. De taal beheerst hij in ieder geval als geen ander. Frank Galan, zijn gloednieuwe single. Het is deze week onze meest gedraaide. Het is de Brugse keppen.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en een Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. De dag begint met brede opklaringen, maar gaandeweg de dag kunnen er zich hier en daar buien vormen. Nu, het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Franse Belgische minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten, maar nog eens, het zijn buien, op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk, maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder, vanavond en vannacht, ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter

0: 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klacht ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Esquinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek,

0: waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitief het doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je haar, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag is een wisselvallige dag. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag wisselvallig is en niet ook altijd overal evenveel, maar gaandeweg de dag komen er wel buien aan. Buien, afgewisseld met soms brede zonnige periodes, dan weer bewolkte momenten. Maar die buien, die zijn plaatselijk. Hier en daar valt er een fel exemplaar. Er is zelfs kans op hagel en onweer. De buien kunnen ook met rukwinden gepaard gaan. Maar er zijn ook plekken waar er helemaal niks gaat gebeuren. De meeste buien lijken zich te concentreren in het noorden van de provincie. Maar het sluit niet uit dat er niet in het zuiden ook eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koeler. 16 graden aan zee, daar moeten we tevreden mee zijn. En 18 landinwaarts, dus dat is toch wel een stuk minder dan de vorige dagen. Met een matige, soms vrij krachtige wind die uit een zuidwestelijke richting blijft komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: VBRO 2.

0: zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.

We hebben alweer de 9e van juni op de kalender. Ja, daar kan je niet veel aan gaan doen. Die tijd die raast voorbij natuurlijk. We kunnen er alleen maar voor verwittigen, waarschuwen, tips geven. Zoals we dat ieder uur doen. De tijd gaat snel. Gebruik hem wel ook op deze dinsdag. Morgen te beginnen meteen bij het begin van de dag, luisteraar. Dat is een goed idee. Weerman Geert Nasens die vertelt ons alvast in wat voor weersomstandigheden dat allemaal verloopt. Het is niet zo bijsterdenderend deze week. Maar ik denk dat het gewoon een zuur appeltje is waar we even doorheen moeten bijten. Zometeen zijn ochtendweerbabbel.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en een Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. De dag begint met brede opklaringen, maar gaandeweg de dag kunnen er zich hier en daar buien vormen. Nu, het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten, maar nog eens, het zijn buien, op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk, maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

plant een keer patatten, patatten, patatten. Ik plant een keer patatten in mijn grond. Wat komt er uit gekropen, gekropen?

En ze slaan er overal stakjes, stakjes, stakjes. Ze slaan er overal stakjes in mijn grond. En wat groeit er aan die stakjes, die stakjes, die stakjes? Wat groeit

Aan onder tussen toeristen, toeristen, toeristen. Aan onder tussen toeristen langs mijn grond. En wat vragen die toeristen, die toeristen, die toeristen.

0: rond.
1: De absurditeit van onze maatschappij vandaag de dag. Pijnlijk de vinger op de wonden gelegd door ons aller Willem Vermanderen in de staart van onze dinsdagse VBR ontbijtshow. De West-Vlaamse inbreng, zeg maar. Het lokale kleurtje helemaal op het eind van onze VBR ontbijtshow van deze 9 juni. We gaan hem zo meteen afronden in schoonheid met een update van ons ochtendjournaal en de VBR nieuwsdienst die daarvoor tekent natuurlijk. En straks uiteraard het late ochtendblok van deze dinsdag. 3 uur lang arbeidsvitaminen in je radio, op de Brugse radio, muziek bij Stuiwerkt.
2: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op spoor 1.

0: Van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden. Na, na,
1: na, na. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw. Altijd schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: De Brugse Radio.

In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dancing de Coulisse, waar een tweede man het gebeuren filmde. En later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskine benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselaren. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie

0: De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de Europalaan of de N8 in de Veurne kwam het gisteren namiddag iets voor 5 uur tot een kopstaartaanrijding tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde tussen het kruispunt met de Pannenstraat aan de Q-Eit en de brug over het kanaal. Het ging om een botsing waarbij een bestelwagen achteraan inreed op een Tesla. Daarbij raakte de bestuurster van de Tesla licht gewond. Ze werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Ieper is zondagmorgen iets na 7 uur een 35-jarige man gewond geraakt tijdens een ruzie op straat. Na een avondje stappen kregen twee mannen ruzie en liep het wat uit de hand. Een van hen liep daarbij een hoofdwonde op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. En gisterenmiddag iets voor 1:30 woedde een zwaar uitslaande brand in een loods op een landbouwbedrijf aan de Oostpoezelstraat in Noordschoten bij Loreningen. Een tiental runderen in de loods en een tractor konden veilig geëvacueerd worden. Een andere tractor waaraan de brand ontstond, brandde volledig uit. Na een 30-tal minuten had de brandweer het vuur onder controle. De loods zelf liep behoorlijk wat schade op.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag is een wisselvallige dag. Dat wil niet zeggen dat het de hele dag wisselvallig is en niet ook altijd overal evenveel, maar gaandeweg de dag komen er wel buien aan. Buien, afgewisseld met soms brede zonnige periodes, dan weer bewolkte momenten, maar die buien die zijn plaatselijk. Hier en daar valt er een fel exemplaar, er is zelfs kans op hagel en onweer. De buien kunnen ook met rukwinden gepaard gaan, maar er zijn ook plekken waar er helemaal niks gaat gebeuren. De meeste buien lijken zich te concentreren in het noorden van de provincie, maar dat sluit niet uit dat er niet in het zuiden ook eentje kan opduiken. Temperaturen zijn koeler. 16 graden aan zee, daar moeten we tevreden mee zijn. En 18 landinwaarts, dus dat is toch wel een stuk minder dan de vorige dagen, met een matige, soms vrij krachtige wind die uit een zuidwestelijke richting blijft komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Je kunt ook met een autobus gewoon. Je kunt ook met een autobus gewoon. Het enthousiaste tegenkomen lijkt die met zijn autobus boordevol met toeristen in de bergen. En dan is een Franksie kapot. Ik zeg, ja, wat moet ik nu doen? Ook dat zeggen, ga je meer paniek krijgen, hè. Ik zeg, kon zingen. Hij begint om met een keer aan die micro. Lalaai, lalaai. En mijn vriend zien kapot, en mijn vriend zien kapot. De hele boel antwoordt wieze, wieze, wies, bom, bom. De beurt is per auto weggegaan. Weer tegenwoordig van de gendarmes, omdat ze stoplicht niet in brand. Hij stapt uit, kijkt. Hij wordt zo bleek of ik weet niet wat. Dat die gendarme moet ervoor, dan liet hij zo versieren van de stoplicht. Hij zegt, ja, maar nee, dat is van dat niet. Maar waar is mijn caravan met mijn vrouw en mijn jongens?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: De Brugse Radio.

In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.

sergeant. Ik heb het onlangs voorgelegd aan een fregatkapitein daar op de basis in Sint-Kruis, die weer helemaal wind in de vleugels heeft, of onder de vleugels, als opleidingscentrum, hè, de marinekazerne in Brugge, Sint-Kruis. Geen sprake van dat die dicht gaat, zoals aanvankelijk wel een keer gesteld werd. Nee, integendeel, het wordt een heel drukke bedoeling ook de komende jaren daar in Sint-Kruis, in dat opleidingscentrum. En het blauwe gevaar, wat ik dan voorlegde aan de fregatkapitein, daar moest hij wel een keer flink om lachen. En hij zei inderdaad, je hebt gelijk, dat werd vroeger wel een keer gezegd, tot zelfs op de preekstoel de pastoor van Sint-Kruis die ervoor waarschuwde voor jong geweld van die recruten, van die marinesoldaten, zeg maar, toen der tijd. Benny Scott, die heeft daar ook zijn opleiding gehad. Die is daar ook soldaat geweest in de marinekazerne van Sint-Kruisbrug. En dat verhaaltje, dat hoor je in de staart van onze dinsdagvoormiddag samen hier bij de Brugse Radio. Wij gaan naar de middag, naar het eerste middagnieuws en naar de dinsdagse VBRO Radioclub.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.

0: Wil ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang?
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is? Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Het zijn allemaal liedjes die je vrolijk maakten in de jaren 80. En wij doen dat nog eens over hier in de Radioclub met vrolijke muziek van Modern Talking.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Straks gaat onze weerman nog eens vertellen hoe het weer zit vandaag en de komende dagen. En hebben wij ook vrolijk bezoek? Ik denk van wel. Philippe Dazen is een man die uitbundig kan vertellen over zijn liedjes die hij opnam als artiest onder eigen.

0: zaken naam waren ook bij Swoop. En ja, er waren er nog een paar. Ik ben ze bijna allemaal kwijt. Maar goed, Philippe Dazze gaat er ongetwijfeld meer over vertellen straks in Voor het Voetlicht. En vandaag wordt dat het verhaal rond She Looks So Sexy. Kan je verzekeren, dat is een echt zomers vrolijk liedje. Welkom.
1: Dit is de Radioclub.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag vallen er ook nog buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is kans op hagel, onweer, vrij veel neerslag op een korte periode. Maar het zijn buien, dus die vallen zeker niet overal. Er zijn plekken die daarvan tussen vallen. Bij temperaturen die ronduit koel zijn. 16 graden aan de kust tot hooguit een 18-tal graden landinwaarts. Met tijdens de buien zelfs mogelijk nog wat lagere temperaturen. Nu, het zijn buien, dus ik zei het al, die vallen niet overal. Hier en daar vallen we daartussen. Op andere plekken kunnen er meerdere buien vallen. Dus ja, een heel verdeeld beeld gaandeweg de dag. Met kans ook op een aantal forse rukwinden tijdens en rond die buien. Maar ook dat is zeker niet overal het geval. Naarmate de dag vordert, gaan de buien zich meer en meer landinwaarts concentreren. Al kan ook vanavond en vannacht hier en daar nog wel eentje vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet. Verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Kijk eens aan wie we vandaag alweer in de studio hebben. Het is een eindje geleden, maar hij komt vertellen over een liedje uit zijn carrière. En dat is Philippe Daze van Swoop, van Whoops en van Enzo. Vandaag She Looks So Sexy.
2: Met Swoop zijn we echt puur Engels begonnen. Hè?
1: Is dat zo?
2: De Vlaamse muziek lag toen volledig op zijn gat. Tien om te zien bestond niet meer echt. En wij dachten van, ik wou ook op dat moment wel Engelstalig gaan zingen. Ik wou het zo'n beetje stoerder aanpakken en een beetje internationaler. Niet dat ik daar ambities voor had. Maar gewoon het feit van, ik vond het leuker om te zingen. De mensen zeiden me ook dikwijls van, je klinkt ook beter in het Engels. Ja. Dat vind ik niet, maar goed. En dan hebben wij heel Speedy Gonzales is daar een voorbeeld van. Country Roads is een voorbeeld van onze Engelstalige singles die we nog altijd brengen. Hè? Tussendoor ons Vlaams repertoire, die nog altijd het best aanslaan tijdens de show.
1: Ja.
2: She Looks So Sexy is een nummer dat wij niet meer brengen, omdat dat niet aanslaat in de shows. Bij een van mijn vorige bezoekjes hier heb ik al verteld dat wij eigenlijk alleen maar nummers brengen of maken waar we van voelen van, oké, dat werkt echt.
1: Ja, voor radio en zaal.
2: Ja, maar het is stom om een nummer te gaan investeren in een liedje. Dat kost veel geld, dat weet jij ook. Waar je dan uiteindelijk achteraf niks meer mee kan doen.
1: Ja.
2: En ja, She Looks So Sexy was echt mijn ding.
1: Ja.
2: Ik hou van Zuiderse muziek. Ik ben nog altijd Zumba instructor. Ik heb alle dagen te maken met muziek uit Zuid-Amerika en de landen waar dat allemaal doodnormaal is.
1: Ja.
2: Ik ken heel veel liedjes dat andere mensen hier helemaal niet kennen en die superhits zouden kunnen zijn hier.
1: Ja.
2: Dus ooit doe ik daar nog wel iets mee.
1: Ja.
2: Maar She Looks So Sexy is een voorbeeld van wat mijn echte stijl is, wat ik echt super graag doe.
1: Ja.
2: Ik heb zelf de tekst geschreven.
1: En de melodie?
2: En de melodie niet. Dat zou ik even. Ja, dat heb ik nou vergeten aan mijn verhaal toevoegen. maar ik denk dat het een nummer is die ook naast een ander nummer geschreven is. Maar de meisjes, de Swoop Girls, deden dat nummer echt super graag.
1: Ja.
2: Het was ook een beetje sensueel, het was een beetje sexy.
1: Ja.
2: En we hebben dat gebruikt om een DVD-CD uit te... We hadden een CD met heel veel nummers op. En daar stond She Looks So Sexy op. We kregen de kans om ook een DVD op te nemen. En hebben we dat ook gebruikt om dat nummer in beeldvorm te brengen. Maar het bleek al gauw dat het niet echt het perfecte nummer was voor te blijven zingen in een show. Maar als de mensen echt mij vragen, wat is jouw lievelingsstijl en wat zou je echt graag nog eens brengen in de toekomst? Dan is She Looks So Sexy een echt goed voorbeeld.
1: Goed, maar nou, we gaan hem nog eens draaien.
2: Ik vind dat een zeer goed idee.
1: Ja.
2: Kan dat bij VBRO?
1: Tussendoor durven we wel eens afglijden van ons stramien.
2: Ik glijd mee.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en een Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En nu het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn. Maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten. Maar, nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk. Maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Ik weet dat ik je eeuwig lang

Bruggeling, Drew Harris, Denk niet te veel, liedje uit 71. Het zit erop wat betreft deze radioclub voor vandaag 9 juli. Morgen is het woensdag en ontvangen wij Corrie Konings. Ook een dame die ondertussen nog, ja, ondanks haar leeftijd, heel vaak op het podium staat. En dat houdt er jong. Ik zie de zon, gaat ze morgen vertellen over dat liedje. Ik wens je een fijne dag en voor nu blijf bij VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis

Bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: De Brugse Radio.

Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van de lage drukgebied nabij IJsland en de Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag. Vandaag halen we niet veel meer dan een graad of 16 aan de kust tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. En ook verspreid doorheen de dag zie je een verschillend beeld. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten. Maar, nog eens, het zijn buien. Op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk, maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen, dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:40 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden. La,
1: la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag vallen er ook nog buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is kans op hagel, onweer, vrij veel neerslag op een korte periode. Maar het zijn buien, dus die vallen zeker niet overal. Er zijn plekken die daarvan tussen vallen. Bij temperaturen die ronduit koel zijn. 16 graden aan de kust tot hooguit een 18-tal graden landinwaarts. Met tijdens de buien zelfs mogelijk nog wat lagere temperaturen. Nu, het zijn buien, dus ik zei het al, die vallen niet overal. Hier en daar vallen we daartussen. Op andere plekken kunnen er meerdere buien vallen. Dus ja, een heel verdeeld beeld gaandeweg de dag. Met kans ook op een aantal forse rukwinden tijdens en rond die buien. Maar ook dat is zeker niet overal het geval. Naarmate de dag vordert, gaan de buien zich meer en meer landinwaarts concentreren. Al kan ook vanavond en vannacht hier en daar nog wel eentje vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Nieuws uit je regio. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lag vanmiddag na een persoonsaanrijding in Varsenade bij Jabbeke stil. De gestrande reizigers werden geëvacueerd en er werden vervangbussen ingezet. Het zou gaan om een wanhoopsdaad. Zit je met vragen rond zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. In Koekelare is er vanmorgen een ondergronds gaslek ontstaan in de Sterrenstraat. De straat is nog maar net 2 weken terug open na wegenwerken. Vanmorgen werd er plots een hevig gerokend distributiekastje opgemerkt door bewoners en daarna hing de hele straat vol met een zware gasgeur. Iedereen werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De politierechtbank in Brugge heeft een 35-jarige vrouw veroordeeld tot een boete van €2000 en een rijverbod van 42 dagen, waarvan de helft effectief voor verschillende telastenleggingen. Zo reed de vrouw vorig jaar in mei met haar bromfiets klasse A in Lichtervelde met haar zoontje tussen haar benen. De tweewieler miste een achteruitkijkspiegel en was opgedreven en werd bij gevolg in beslag genomen. Toen de rechter vroeg hoe de vrouw nu haar kinderen vervoerde, antwoordde ze simpelweg: ze werden me intussen afgepakt. En in Ieper is zondagmorgen iets na 7 uur een 35-jarige man gewond geraakt tijdens een ruzie op straat. Na een avondje stappen kregen 2 mannen ruzie en liep het wat uit de hand. Een van hen liep daarbij een hoofdwonde op toen er geslagen werd met glas. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook 10 gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vet.
2: Nou waar.
1: Naar Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Ik heb zo vreselijk zin in jou.
1: Frank Valentino. Michael.
3: We dansen samen tot het ochtendlicht.
1: Sammy Moore.
4: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
1: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen ook vanavond en vannacht nog met een plaatselijke bui te maken. Dat kan nog een felle bui zijn, maar de meest felle exemplaren gaan er in de loop van de nacht toch wel uit. Het wordt een koelere nacht. De wind neemt ook af. Landinwaarts zijn er meer en bredere opklaringen aanwezig. En kan de temperatuur tegen de ochtend toch wel gaan zakken naar een graad of 8. Aan zee houden we het op een graad of 10, al is ook dat nu niet meteen een hele hoge waarde. Het is toch een wat koelere nacht met tegen de ochtend dan ook weer een toenemende kans op een paar verspreide buien. Zeker en vooral omdat morgen overdag die buiigheid ook weer wat gaat opleven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: Come.

0: Van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.

krijgen de komende dagen nog wat meer wisselvalligheid. Woensdag, donderdag vooral zijn wisselvallige dagen. Woensdag kan nog een verspreide bui voorkomen, al lijken de meeste buien er dan geleidelijk aan toch wel wat uit te gaan. Donderdag trekt er nog een regenzone binnen en kan het gaandeweg de dag weer wat regenachtig worden. Vrijdag en het weekend zou het overwegend of volledig droog moeten blijven, met geleidelijk weer oplopende temperaturen. Die trend zit er al een tijdje in en dat blijft in de kaarten zitten. Zeker in het weekend kunnen we weer naar 20, 25 graden toe gaan en kunnen we weer spreken van zomerse waardes. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen €21.150 schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op 't Zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 km per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerclecollectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerclefamilie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cercle Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat

0: en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Altijd schone muziek.
1: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zie wel even vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
6: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
7: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen ook vanavond en vannacht nog met een plaatselijke bui te maken. Dat kan nog een felle bui zijn, maar de meest felle exemplaren gaan er in de loop van de nacht toch wel uit. Het wordt een koelere nacht. De wind neemt ook af. Landinwaarts zijn er meer en bredere opklaringen aanwezig. En kan de temperatuur tegen de ochtend toch wel gaan zakken naar een graad of 8. Aan zee houden we het op een graad of 10, al is ook dat nu niet meteen een hele hoge waarde. Het is toch een wat koelere nacht met tegen de ochtend dan ook weer een toenemende kans op een paar verspreide buien. Zeker en vooral omdat morgen overdag die buiigheid ook weer wat gaat opleven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
10: No fighting.

In Sint Martens Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en een Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En nu het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar, op andere plekken helemaal niet. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren en dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn, maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten, maar nog eens, het zijn buien, op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk, maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Nieuws uit je regio.
0: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen 21.150 euro schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op het zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 km per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerkelencollectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerkelenfamilie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cerkelenbrugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen ook vanavond en vannacht nog met een plaatselijke bui te maken. Dat kan nog een felle bui zijn, maar de meest felle exemplaren gaan er in de loop van de nacht toch wel uit. Het wordt een koelere nacht. De wind neemt ook af. Landinwaarts zijn er meer en bredere opklaringen aanwezig. En kan de temperatuur tegen de ochtend toch wel gaan zakken naar een graad of 8. Aan zee houden we het op een graad of 10, al is ook dat nu niet meteen een hele hoge waarde. Het is toch een wat koelere nacht met tegen de ochtend dan ook weer een toenemende kans op een paar verspreide buien. Zeker en vooral omdat morgen overdag die buiigheid ook weer wat gaat opleven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.

We blijven in een westelijke stroming zitten. Een westelijke stroming waarin het wisselvallig is. Dit onder aansturen van een lage drukgebied nabij IJsland en een Azorenhoog dat ongeveer ligt waar het moet liggen. En daartussen staat die westelijke stroming met aanvoer vanaf de Atlantische Oceaan. Daarin trekken storingen mee, daarin trekken ook buien of buienlijnen mee. En we zitten daarbij in relatief koele lucht. De temperaturen die gaan nog wat naar omlaag, tot hooguit 18 graden landinwaarts. En dat is een stukje lager dan de vorige dagen het geval was. Verder zie je daarin buien opduiken. En nu het zijn buien, dus dat wil zeggen hier en daar. Op andere plekken helemaal niet. Het lijkt dat de meeste buien het noorden gaan viseren. En dat aan de Frans-Belgische grens minder zijn. Maar dat sluit niet uit dat ook daar een fors exemplaar kan opduiken. Fors, want er kan hagel, onweer en vrij veel regen bij zitten. Maar, nog eens, zijn buien, op andere plekken valt er gewoon helemaal niks. Ook redelijk wat wind uit een zuidwestelijke hoek. Zeker tijdens en rond buien zijn uitschieters mogelijk, maar ook dat wil weer niet zeggen dat die overal gaan voorkomen. Verder vanavond en vannacht ook een aantal verspreide buien. Eventueel ook nog een wat feller exemplaar. Gaandeweg de nacht koelt het wel af tot rond een graad of 8 landinwaarts en een graad of 10 aan de kust. Morgen valt er nog een enkele bui. Ook dan kan dat nog een fel exemplaar zijn bij ongeveer dezelfde temperaturen en geleidelijk wat afnemende wind. Donderdag trekt er nog een storing dichterbij. Dan kan het in de loop van de dag wat regenachtig worden bij temperaturen die ook aan de koele kant blijven. Maar die storing brengt zachtere lucht met zich mee, zodat we tegen vrijdag in warmere lucht komen. Dan kan het opnieuw een graad of 20 worden. Meestal droog dan. En ook het weekend verloopt in meest droge omstandigheden met verder oplopende temperaturen. Tegen zondag wordt het mogelijk zelfs opnieuw 25 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Nieuws uit je regio.
0: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen €21.150 schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op 't Zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerkele collectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerkele familie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cerkele Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
2: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com.
1: Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: De Brugse Radio.

Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ik eet de garen sokkelen van dag

Me voelt een nam, me linnen. Een whisky of een goeliker, een taartje met veel crème op haar. Zie gekke zakjes spekken, het zijn de minnen. Maar nu en dan een goed pelel, een jus de fruit, een socomel. Ik kijk een achterniet en van me linnen. Bekijk me mo van dichten, zie ik hem al een stek. Zo'n goede vleeste, vind ik niet lekker. Voel me, is toch.

Ik weet niet wat doen voor een goed praline. Ik lekker haar een crème, la glace, vanille mocha of pistas. Ik vraag of in mijn voeten aan meline. Een whisky of een goed liqueur, een tartje met veel crème au beurre. Zie ik een zakje spekkend zin, de mine. Men nu en ton een goed bellen, een jus de vlie, een socomel. Ik kijk een achter niet.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De Brugse Radio.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ik verkoop een spekken

ken echte mulletrekkers, enk en karamellen, ook chicoletten, hek ik de koppen. Ken er met zee, met zeur en zoede, met siroop. En ken kalisiedrup en fine muzestrump.

het tanden. Zoet jij zijn en corsets, ze doen eens schoenen en kussen, kapieten of hij win. Maar ik zie zo gelukkig dat ik een spekkenbakker zin verkopen spekken, verante lekken. En al die jammer spekkelek moet er weer smekken. Ken schoen was heten en een bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ook cycletten en kijk te kopen. Ken er met zee, met zeur en zoet en met zee roepen. En ken kalisiedrup en fine muzenstroom. En van die lekstokken.

mens hun was hete. En lange bellen, kan echte mulletrekkers en kan karamellen. Kan ook cycletten, en kijk te kopen. Kan er met zee, met zeur en zoet en met siropen. En kan kalisiedrup en fine muzenstroom. En van die lakstokken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.
4: You must be a special lady.
5: You'll be singing first and second.
6: No, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
6: I'll bring that bass out, man.
7: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
6: Let's get down on some hard. Come on.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Radio.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams er haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.